Pookiolong ejuma mosi sarumnare enka Kenya umesa shuzo mwanenka Kenya ibuirare angina nai Maya FM.